Muziek van de soundtrack van de Frans-Afghaanse film Earth and Ashes. Deze soundtrack bevat eigen composities en arrangementen van Francesco Russo en Khaled Arman. Ten slotte hier in dit programma Let's Move You op Radio 6 gaan we luisteren naar traditionele Soefi-zang, maar eerst naar Oyar Katit Kardarom. Muziek uit de film Earth and Ashes.

0: Traditionele Soefi-zang uit de film Earth and Ashes. Een Frans-Afghaanse film uit 2003 van Atik Rahimi. De soundtrack van deze film bevat eigen composities en arrangementen van Francesco Russo en Khaled Arman. En uit die soundtrack draaiden wij het afgelopen uur in dit programma Let's Movie de muziek. Dit is Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, in Let's Movie tijd voor de filmagenda. En daarin aandacht voor woensdag 31 oktober, want dan begint de tweede editie van het Leids Filmfestival. Op verschillende locaties in Leiden zijn producties te zien, waaronder grote voorpremières en nieuwe films uit onder meer Rusland en Japan. Er is ook een competitie voor jonge filmmakers. En er worden naast filmvertoningen ook exposities, discussies en lezingen georganiseerd. Het Leids Filmfestival, woensdag 31 oktober, de tweede editie. Een van de films uit het hoofdprogramma draagt de titel Tuya's Marriage. Geregisseerd door Quan An Wang. En die film was winnaar van de Gouden Beer in Berlijn in het jaar 2007. Tuya woont in Mongolië met haar verlamde man en twee kinderen. Ze runt het hele huishouden helemaal alleen. Omwille van haar zwakke gezondheid moet ze echter van de dokter zoveel mogelijk rusten. Noodgedwongen beslist Tuya te scheiden en op zoek te gaan naar een nieuwe man. Haar enige voorwaarde is dat de aanstaande bruidegom haar hele gezin moet onderhouden en ook haar eerste echtgenoot. Een aantal kandidaten waagt toch hun kans. De film Tuya's Marriage, geregisseerd door Quan An Wang. De film was winnaar van de Gouden Beer in Berlijn in 2007. Een van de films uit het hoofdprogramma, woensdag 31 oktober bij de tweede editie van het Leids Filmfestival. Om in de stemming te komen van de film die ik net beschreef, laten we wat muziek horen uit Mongolië.

Muziek uit Mongolië door het ensemble Altal Hangai. Mongolië, daar speelt de film zich af. Die film wordt gedraaid in het hoofdprogramma van de tweede editie van het Leids Filmfestival, woensdag 31 oktober op verschillende locaties in Leiden. Meer informatie erover op de website www.leidsfilmfestival.nl. Ja, daarmee besluit ik dit programma en deze aflevering van Let's Movie de laatste keer op de zondagmiddag. Want vanaf volgende week wordt Let's Movie uitgezonden iedere zaterdag hier op Radio 6 tussen 2 en 3 uur. Dus vanaf volgende week tussen 2 en 3 uur op de zaterdag. Let's Movie werd samengesteld door Charlie Kroijmans. Van het Leids Filmfestival woensdag 31 oktober op verschillende locaties in Leiden. Meer informatie erover op de website www.leidsfilmfestival.nl. Ja, daarmee besluit ik dit programma en deze aflevering van Let's Movie de laatste keer op de zondagmiddag. Want vanaf volgende week wordt Let's Movie uitgezonden iedere zaterdag hier op Radio 6 tussen 2 en 3 uur. Dus vanaf volgende week tussen 2 en 3 uur op de zaterdag. Let's Movie werd samengesteld door Charlie Kroijmans.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematech. Met nieuwe soundtracks van Thomas Newman en Justin Hurwitz. En een verzameling tracks uit de film The Guardians of the Galaxy 3. Dit keer een aflevering dus die in het teken staat van enkele nieuw verschenen soundtracks. U kunt in deze uitzending allereerst gaan luisteren naar hoogtepunten uit de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. The Flaming Lips, Florence and the Machine en The Mowglis droegen onder andere bij aan de muzikale aankleding van deze blockbuster. Of de film de moeite waard is, valt te bezien, maar muzikaal valt er zeker wat te genieten van deze filmfranchise.

Dat waren een aantal nummers van de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. A Man Called Otto is de Amerikaanse versie van A Man Called Ove, een bestsellerboek dat is verfilmd in het Zweeds. Tom Hanks speelt Otto Anderson, een mopperige weduwnaar met een vijandige relatie met iedereen die hij ontmoet. Otto vindt de wereld saai, vlak en onvruchtbaar. Om Shakespeare te parafraseren, overweegt hij de niet-zijn-optie, waarbij hij plannen maakt en zelfs verschillende methoden probeert om zijn leven te beëindigen. Er wordt een spreekwoordelijke stok in de wielen gestoken wanneer een stel met twee jonge kinderen naast de deur komt wonen en Otto een tegenstribbelende band vormt met de vriendelijke moeder. Deze Marisol, gespeeld door Mariana Trevino, is vastbesloten zijn vriendin te zijn, of hij het nu leuk vindt of niet. En terwijl Otto's woede en verdriet over het verlies van zijn vrouw hem ertoe aanzetten overal barrières op te werpen, halen Marisol en haar twee kleine meisjes ze juist steeds weer neer. Misschien wel het meest essentiële element van de film A Man Called Otto is de muzikale score van Thomas Newman. Newman, ook bekend van onder andere The Shawshank Redemption en Finding Nemo, is praktisch ongeëvenaard. Vooral als het gaat om subtiel en effectief de gevoelens van het publiek te beroeren door middel van zijn rustig bewegende muziek.

Dat was muziek van Thomas Newman bij de film A Man Called Otto. Muziek speelt een enorme rol in de film Babylon. Die muziek is geschreven door Justin Hurwitz. En Hurwitz is een langdurige samenwerkingspartner van regisseur Damien Chazelle. Hurwitz won 2 Oscars voor de soundtrack van La La Land in 2016. En hij werkte ook aan Chazelle's films Guy and Madeline on a Park Bench, Whiplash en First Man. Hurwitz werkte bijna 3 jaar aan de muziek voor Babylon. Hij schreef uiteindelijk een score die zowel functioneert als muziek die binnen de filmwereld te horen is, als ondersteuning bij de film zelf. In eerste instantie, en het meest prominent, is de muziek het middelpunt van veel feestscènes in de film. In deze scènes neemt de muziek een stijl aan die Afrikaans-Amerikaanse jazz vermengt met de oorsprong van wat uiteindelijk het enorm populaire big band swinggeluid van de jaren 40 zou worden. In een interview met IndieWire legt Hurwitz uit: vanaf het begin wilden we proberen de muziek niet als jaren 20 jazz te laten klinken. Er zijn veel films met dat geluid en het is erg lief en tam. En deze film is alles behalve dat. We begonnen te luisteren naar dingen buiten die periode en hebben nagedacht over hoe we het gevoel van rock'n'roll riffs konden overbrengen. We wilden de instrumentatie van een jaren 20 jazzband met koperblazers, drums en bas, maar moesten het veel agressiever maken. Aldus Hurwitz.

Dit was muziek uit de film Babylon, gecomponeerd door Justin Hurwitz. U heeft geluisterd naar Cinematek, samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag een deel uit onze serie Jazz in de Film.

Zijn thema's zijn veelal source music. Muziek die in het filmverhaal wordt afgespeeld door de personages. Tijdens de titelrol zet de antiekhandelaar bijvoorbeeld een grammofoonplaat op. Het is easy listening jazz waarbij Marcello Mastroianni in bad gaat. Bovendien helpt de score van Piccioni de structuur van de film vooruit. In flashbacks probeert de opportunist de zijn geweten te sussen. Door de muziek wordt het te kijken duidelijk dat dit het verleden betreft. Piero Piccioni dirigeert een studioorkest.

Muziek van Piero Piccioni uit de film L'Assassino. Hij dirigeerde zelf een studioorkest. Dankzij Sergio Leone en Ennio Morricone werd de spaghetti western een begrip. In Joegoslavië en Spanje werden vanaf medio jaren 60 honderden keiharde cowboyfilms opgenomen, altijd met verengelste namen. Zo heet regisseur Frank Kramer in werkelijkheid Franco Parolini. Hij verfilmde in 1968 een bankrooffraude onder de onvertaalbare titel Se incontri Sartana, prego per la tua morte. Als je Sartana tegenkomt, bid dan maar voor je dood. Naast Morricone was er nog plaats voor tientallen Italiaanse en Spaanse componisten. Jazzmeester Piccioni deed het dit keer niet volgens de Morricone-clichés. Hij houdt een soepele Hammond-orgeltoon aan, als jazz avant la lettre.

U hoorde in The Sound of Movies vandaag filmscores van Piero Piccioni. Ten slotte uit de film Se incontri Sartana, prega per la tua morte. Een film uit 1968. Samenstelling zoals gebruikelijk, Kees Hoogenbeek.

luistert naar de Concertzender en ik hoef u niet te vertellen naar welk programma u kunt gaan luisteren. Namelijk de Sound of Movies dus. Aflevering 113 in de reeks Jazz in de Film. En het wordt alweer de zevende keer dat we aandacht gaan besteden aan de Italiaanse componist Nino Rota. Muziek uit enkele onbekende films en uit de bekende film The Godfather. En we beginnen met fragmenten uit Plein Soleil. Hij maakte deze film in 1960. U hoort een studioorkest onder leiding van Jacques Metheny.

We gaan nu naar de soundtrack van The Outfit van Depla. Het is een sfeervolle en atmosferische score. Een score die de grimmige en gespannen aard van de film perfect vastlegt. In de film runt de kleermaker Leonard Burling, gespeeld door Mark Rylance, een verouderde kledingzaak in het Chicago van 1956. Zijn cliëntel bestaat uit een wrede gangsterfamilie die in de winkel berichten met elkaar uitwisselt. Als op een avond een bekende van Leonard in zijn zaak wordt doodgeschoten, moet hij er alles aan doen om de criminelen te slim af te zijn en een gespannen nacht te overleven. De soundtrack van Depla gaat hier mooi op in. En dat komt omdat het bij vlagen zowel onheilspellend als memorabel is. Soms heeft de soundtrack een kort maar krachtig stuk dat een gevoel van melancholie en kwetsbaarheid creëert. Dan weer zijn het intense nummers die een gevoel van gevaar en urgentie willen creëren.

De muziek van Alexandre Desplat voor Guillermo del Toro's Pinocchio is een betoverende en speelse muzikale reis. De muziek legt perfect de fantasierijke wereld van het geliefde verhaal vast. Carlo's Theme en Sebastian J. Cricket roepen de speelse aard van het verhaal op. We Were a King Once en Memory of Carlo benadrukken dan weer meer de ontroerende en melancholische momenten. Saving Geppetto en Pinocchio's Choice brengen de score tot een bevredigend en emotioneel einde.

come on, off with you, off with you, I need a rest. Come on.

U heeft geluisterd naar Cinematek. De speellijst plus verdere info vindt u op onze website. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en werd samengesteld door Robin Pollen.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film besteden we aandacht aan filmmuziek van Jerome Kern. Om precies te zijn, zijn muziek voor Swingtime, een musical comedy van George Stevens uit 1937 met in de hoofdrollen Fred Astaire en Ginger Rogers. U hoort een studioorkest onder leiding van Nathaniel Shilkret met zang en tapdance van Fred Astaire en Ginger Rogers.

Misschien hoorde u ook wel een beetje Bolero van Ravel in deze muziek van Fumio Hayasaka. Filmmuziek. En in dit geval was het geschreven, de muziek, bij de film Rashomon uit 1951. Het verhaal van deze film Rashomon is simpel. Verkrachting en moord en dat vanuit vier verschillende karakters gezien. In 1964 was er trouwens een remake van deze film met Paul Newman. Luistert u nu naar een andere compositie van Fumio Hayasaka voor de film The Seven Samurai uit 1954. Rovers nemen een dorp onder handen, de boeren verliezen hun oogst en de eer van hun vrouwen. Maar de zeven samurai nemen wraak. Ook van deze film is trouwens een remake gemaakt als The Magnificent Seven. U luistert nu naar Fumio Hayasaka's muziek bij de film The Seven Samurai.

Dat was de muziek bij de film The Seven Samurai, een vechtfilm. Muziek geschreven door Fumio Hayasaka. De film was uit 1954. U luistert in dit programma tussen concertzaal en filmtheater naar klassieke filmscores. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk. We laten u nu, tot slot, nog een film horen, althans de muziek, bij de film Fahrenheit 451, een film uit 1966. De titel refereert aan de temperatuur waarop boekpapier vlam vat en verbrandt. En 451 Fahrenheit staat ook voor 233 graden Celsius. En dat slaat op de censuur uit de jaren 50, 60, die er volop was. Daar gaat deze film over, een film van François Truffaut. En de muziek bij deze film werd geschreven door Bernard Herrmann. Luistert u naar de muziek bij Fahrenheit 451 en het Nationaal Philharmonic Orchestra speelt dit onder leiding van de componist zelf, Bernard Herrmann.

Volgende keer in dit programma tussen Concertzaal en Filmtheater meer filmmuziek van Bernard Herrmann. Nu alvast Journey to the Center of the Earth.

U hebt geluisterd naar de muziek die Les Baxter schreef bij Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. In 1968 kwam de film Wild in the Streets uit, een science fiction drama van Barry Scheer. Ook daarvoor schreef Les Baxter de muziek, uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Dat was muziek van Les Baxter bij Wild in the Streets, een film van Barry Scheer uit 1968. U hoorde de Senators, Jerry Howard en The Gurus. In 1969 schreef Les Baxter muziek bij Hell's Bells. En dat was een actiefilm van Murray Dexter. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Dat was de muziek bij Hell's Bells, een film van Maurie Dexter uit 1969. Les Baxter componeerde deze muziek en hij dirigeerde ook een studioorkest. Tot slot nu van Les Baxter het thema van Quiet Village uit 1976.

Tot slot van deze aflevering Jazz in de Film in onze serie The Sound of Movies hoorde u van Les Baxter het thema van Quiet Village uit 1976. Uitgevoerd door een groot ensemble met strijkers onder leiding van Lalo Schifrin.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematech. Deze week in het teken van de onlangs overleden Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto was een Japanse componist, muzikant en acteur. Sakamoto heeft een lange en indrukwekkende carrière gehad, waarin hij muziek componeerde voor talloze films, televisieshows en andere media. Een van Sakamoto's vroegste scores was voor Merry Christmas, Mr. Lawrence. Een Brits-Japanse film uit 1983 over de relatie tussen krijgsgevangenen en hun bewakers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De soundtrack bevatte een mix van traditionele Japanse en westerse instrumenten, waaronder Sakamoto's eigen pianocomposities. De aangrijpende score leverde Sakamoto brede erkenning op. Sakamoto's werk voor de film The Last Emperor uit 1987 toont zijn vermogen om klassieke orchestraties te combineren met traditionele Chinese instrumentaties. Hij won daarmee een Academy Award voor beste originele soundtrack. De film, die het leven van de laatste keizer van China volgt, vereiste een groots en majestueus geluid. En dat componeerde Sakamoto met verve. 3 jaar later componeerde Sakamoto de muziek voor de verfilming van The Sheltering Sky. Deze keer combineerde hij traditionele Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse instrumenten met zijn eigen unieke stijl. Sakamoto wilde daarmee de essentie van dit verhaal over culturele botsingen en persoonlijke ontdekkingen zo goed mogelijk met klank symboliseren. U gaat nu luisteren naar delen uit de 3 genoemde soundtracks: Merry Christmas, Mr. Lawrence, The Sheltering Sky en The Last Emperor.

Welkom terug bij Cinematheque, in deze editie hoogtepunten uit het oeuvre van Ryuichi Sakamoto. We vervolgen met de muziek die Sakamoto in 1993 componeerde voor de film Little Buddha. Een film over het leven van de Boeddha door de ogen van een jonge Amerikaanse jongen. Ook deze soundtrack bevatte een mix van westerse en oosterse instrumentaties, inclusief Sakamoto's eigen optredens op piano en synthesizer. In hetzelfde jaar componeerde Sakamoto ook de muziek voor de miniserie Wild Palms. Hier moest Sakamoto elementen van science fiction en film noir combineren. Hoe dat uitpakte, hoort u zo direct. Eerst een selectie uit de soundtrack van Little Buddha.

U hoorde delen uit de soundtrack voor de film Little Buddha, gevolgd door een selectie uit de soundtrack van de miniserie Wild Poems, alle gecomponeerd door Ryuichi Sakamoto. Sakamoto's invloed op de moderne muziek is enorm geweest en hij wordt vaak geprezen om zijn innovatieve gebruik van elektronica en zijn vermogen om verschillende muzikale stijlen en culturen te integreren in zijn werk. Zijn invloed strekt zich uit tot genres zoals ambient, new wave en elektronische muziek. Hij heeft veel artiesten en producers beïnvloed in de afgelopen decennia. We sluiten het uur af met enkele recentere werken van Sakamoto. Allereerst de soundtrack voor de film Babel uit 2006, waar Sakamoto met andere muzici aan werkte. Hun inspanningen werden beloond met een Grammy Award. Daarna maken we een sprong naar 2015, toen Sakamoto samen met Alva Noto en Bryce Desna de muziek voor de film The Revenant componeerde. The Revenant is een film die zich afspeelt in de Amerikaanse wildernis van de jaren 1820. Sakamoto en collega's lieten zich inspireren door de ruwe en ongerepte omgeving van de film en de emotionele reis van de hoofdpersonages. De soundtrack bevat een mix van orkestrale en elektronische elementen en werd bekroond met een Academy Award. U gaat nu luisteren naar een selectie uit de soundtracks van beide films, Babel en The Revenant. Daarmee komen we aan het einde van deze editie van Cinematheque op de Concertzender. Samensteller was Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie kunt u vinden op de website concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Luisteraars, dit is Jazz in de Film, nummer 324. Vandaag de zesde aflevering over Claude Bollin. En het is alweer een tijdje geleden dat we Claude Bollin in de uitzending hebben gehad. In 2007 was in Jazz in de Film de vijfde aflevering met zijn muziek te horen. We draaiden toen zijn muziek voor de Franse tekenfilms rond Lucky Luke. Claude Bollin werd in 1930 geboren in Cannes. Hij overleed in 2020 op zijn 90ste. Hij maakte niet alleen muziek voor meer dan 100 films, maar hij was ook een gevierd jazzmuzikant. Hij had zijn eigen band, waarmee hij graag crossovers maakte naar arrangementen van klassieke muziek. Als een, zullen we het een herkennismaking noemen met zijn stijl en zijn kunde, zetten we in deze aflevering van Jazz in de Film en in de zevende uitzending met de muziek van Bollin thema's uit zijn eerste scores onder elkaar. Uit films waarvan geen volledige soundtrackalbums zijn uitgebracht of niet beschikbaar, hoort u één of twee themaatjes. De oudste stammen uit 1960, de jongste uit 1998. Zo krijgen we dus een overzicht van zijn hele carrière. We draaien de muziek achter elkaar, maar wel verdeeld over twee blokken. Zo kunnen er een aantal ankerpunten worden aangegeven. U krijgt een opsomming van de titels die u ook kunt vinden op onze website op de Concertzender. U kijkt onder raakvlakken en dan The Sound of Movies. In het eerste blokje zitten de volgende films. L'Homme à Femme uit 1960, Les Mains d'Orlac 1961, Constance aux Enfers 1964, Les Aventures de Salafin 1964, Moi et les Hommes de 40 ans 1964 en La Magnifique uit 1973. Uit deze films komen telkens twee thema's, behalve uit Les Aventures de Salafin. Deze film van regisseur Pierre Granier Desvers is herkenbaar aan het orgelspel en dat wordt uitgevoerd door Eddie Louis. De rij wordt afgesloten door muziek uit La Magnifique, de actiecomedie met Jean-Paul Belmondo. En hiervoor heeft Bollin zich laten inspireren door de Spaanse bandleider Xavier Cuga, die na succes in Havana vanaf de jaren 30 de Latijns-Amerikaanse ritmes populair maakte in de Verenigde Staten.

jazzy muziek uit Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. Een komische science fiction film van Mario Brava uit 1996. Gedraaid vanaf een echte LP, zoals het meeste dat u hoort dit uur rond filmscores van Les Baxter. Hierna muziek die Baxter schreef bij Wild in the Streets, een science fiction drama van Barry Scheer uit 1968. Uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Baxter's muziek uit de film Wild in the Streets uit 1968, film van Barry Scheer. Hell's Bells is een actiefilm uit 1969 van Maury Dexter. Les Baxter schreef de volgende muziek voor de film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Les Baxter rock'n'roll bij de film Hell's Bells van een LP met enige kuren onderweg. Tot slot het thema van de film Quiet Village uit 1976. Les Baxter schreef het al in 1952 en het wordt hier gespeeld door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin.

thema van de film Quiet Village uit 1976, door Les Baxter gecomponeerd in 1952 en hier in wat commerciële uitvoering door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin. Dat alles tot besluit van dit uur, The Sound of Movies, met weer een aflevering in de serie Jazz in de Film. Voor de gegevens gaat u naar concertzender.nl. Samenstelling Kees Hoogenberg.

0: Dat was tot slot Roberto Carea. Samenstelling van de zwervende microfoon, Jan Kruid.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine. Met Didwien van Delft.

Dit is de Concertzender op Radio 6 met een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag met muziek van de Turkse film Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. Vorige maand hebben we in Let's Movie de soundtrack van Vizontele Tuba uit 2004 laten horen en vandaag dus het eerste deel. Vizontele werd in 2001 met 3,5 miljoen bezoekers het grootste kassucces uit de Turkse filmgeschiedenis. Een half jaar later werd de film door de Amerikaanse distributeur Warner Brothers ook met redelijk succes uitgebracht in andere Europese landen met veel inwoners van Turkse afkomst. De eigentijdse muziek in de film komt van het collectief Kardes Türküler. Je hoort traditionele instrumenten naast violen en synthesizers. En hier is het nummer Leyla.

Je luistert in Let's Movie naar de soundtrack van de Turkse film Vizontele. En de muziek wordt uitgevoerd door de groep Kardeş Türküler. In een klein pittoresk dorpje in Turkije gaan de mensen naar de bioscoop als ze zich willen vermaken. Maar het is iedere keer dezelfde film die gedraaid wordt. In het begin van de jaren 70 wordt dan eindelijk de televisie geïntroduceerd. De bewoners hebben geen idee wat een vizontele, zoals zij de tv noemen, precies is. Het is grappig en ontroerend om te zien dat de dorpsbewoners denken dat ze zich voor de televisie netjes moeten kleden, omdat de nieuwslezer terug kan kijken. De dorpsbewoners komen niet alleen bij elkaar om televisie te kijken, maar ook om de politieke situatie te bespreken. Op de achtergrond is er een oorlog gaande waarin familieleden en bekenden vechten. Hier is Virar. Een stuk uit de filmmuziek van Vizontele van Kardeş Türküler.

0: Je luistert naar filmmuziek die gespeeld wordt door Kardesh Tüküler bij de film, de Turks film Vizan Tele. En zojuist hoorde je het stuk Artosh.
1: Agenda.
0: Gisteravond begon het Cinekit Media Festival en het duurt tot en met 21 oktober. Het internationale festival staat in het teken van film, televisie en nieuwe mediaproducties voor kinderen. In de herfstvakantie biedt Cinekit ieder jaar aan meer dan 35.000 kinderen de mogelijkheid om één of meer van de 200 mediaproducties die Cinekit presenteert te bezichtigen. En onder mediaproducties vallen speelfilms, kinderdocumentaires, korte films, animaties, tv-programma's, cross-mediaproducties, interactieve installaties en verschillende workshops. Het festival vindt plaats in Amsterdam en kent daarnaast ook ongeveer 30 satellietfestivals onder de titel Cinekit op locatie. Een van de films die gedraaid wordt heet Mukshin en is geregisseerd door Yasmin Ahmad. De film gaat over de vriendschap tussen Orchid, een modern opgevoed Maleisisch meisje, en Mukshin. Na hun eerste ontmoeting zijn ze al onafscheidelijk en hij maakt zelfs een zitje op zijn fiets, zodat ze er samen op uit kunnen. Maar het wordt een probleem wanneer Mukshin verliefd wordt op Orchid. De film wordt op de volgende dagen vertoond. Morgen, maandag dus, om 2:00 middags. Donderdag 18 oktober om 12:00 middags en zondag 21 oktober om 10:00 ochtends. En om in de stemming te komen, laten we alvast muziek uit Maleisië horen.

0: Dat was Rindu Hatikutida Terkira van Liza Hanim. En daarvoor hoorde je Yo Ala Saidi, gezongen door Nora Nitsa Idris. Dit was Maleisische muziek die we je in het kader van het festival Cinekit, het mediafestival, hebben laten horen. En voor de volledige programmering kun je kijken op www.cinekit.nl. En in Let's Movie nu weer terug naar de soundtrack van de Turkse film uit 2001, Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. De muziek wordt verzorgd door Kardeş Türküler. En dat is tot stand gekomen, die groep, in 1993... naar aanleiding van een concert georganiseerd door een University Folklore Club. Het project had als doel om Anatolische volksliedjes nieuw leven in te blazen. En daarbij speelde de oorsprong van de liedjes een grote rol. De liedjes werden vertolkt in de originele taal: Turks, Armeens, Koerdisch en Azerbeidzjaans. En met dat project nemen de muzici van Kardeş Türküler stelling tegen de polarisatie en spanningen die zijn ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het repertoire bevat inmiddels ook liederen uit andere culturen, waaronder Georgië, Macedonië en ook uit liederen uit de Roma-cultuur. Door de regisseur van Vizontele is Kardeş Türküler gevraagd om muziek voor de film te schrijven en te arrangeren. En hier is TRT.
1: Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu?
2: Söylüyor.
1: İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda.
3: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?

0: Dat was Zemar. En daarvoor hoorde je Leila, uitgevoerd door het Kardeş Türküler Collectief. De soundtrack van Vision Tele, de film, heeft de prijzen ontvangen voor de beste filmmuziek tijdens het 38e jaarlijkse Antalya Golden Orange Film Festival in oktober 2001. En tot slot van Let's Movie gaan we luisteren naar nog twee nummers met muziek uit de film van Vision Tele. En hier is nog één keer Kardeş Türküler.
1: Rahmetli babam da en çok Rıfat'ı severdi. Bu çocukta ağa mayası var derdi. Aynı benim gibi derdi. Azmi Bey, Ankara çok mu uzaktır?

In Let's Movie heb je geluisterd naar de soundtrack van de film Visantele uit 2001. De muziek werd toen verzorgd door Kardeş Türküler. En die muziek heeft trouwens ook een prijs gewonnen. Samenstelling van Let's Movie, Charlie Kroijmans en de techniek werd vanmiddag verzorgd door Jaap Dijker. Tot om 4 uur Rhythm Is Our Business begint over trompetist Ned Gonella. Nu nog muziek uit Maleisië. Luister naar Mari Minari met Gazelle Mazrie.

En deze tune laat niets te raden over. Bij de Concertzender nu tijd voor The Sound of Movies, met het tweede deel in de serie gefilmde optredens, dit keer gewijd aan Jimmy Dorsey en Artie Shaw. Film tracks of Artie Shaw. Diverse dansnummers uit verschillende films door de band van Artie Shaw uit de periode 1939-1940. Met composities van onder andere Arthur Schwartz, Howard Deeds, Harry Warren en Johnny Mercer, Peter D. Rose, Mitchell Parrish, George en Ira Gershwin en van Artie Shaw zelf natuurlijk. En de vocals zijn door Tony Pastor en Helen Forrest. Zij worden begeleid door Artie Shaw en band.

In deze aflevering van Jazz in de Film besteden we aandacht aan filmmuziek van Ritz Ortolani. We hoorden muziek die hij componeerde voor de film The Biggest Bundle of Them All. En een jaar na deze film en na Raquel Welch als pin-up verschijnt The Bliss of Mrs. Blossom met Shirley MacLaine in de hoofdrol. In 1967 speelde zij al 7 vrouwen in Women Times 7. In de vorige aflevering, met muziek van Ritz Ortolani, hebben we daarvan de soundtrack laten horen. En ook in de Yellow Rolls Royce, in aflevering 306 van Jazz in de Film, speelde MacLaine op de klanken van Ritz Ortolani. En wel als gangstermeisje in een grote auto. In 1968 is ze nog een keer een soort Irma La Douce, u weet het, het personage dat haar beroemd heeft gemaakt, maar nu dus in The Bliss of Mrs. Blossom van regisseur Joseph McGrath, waarin ze de rol speelt van Harriet Blossom, de vrouw van een fabrikant van bustehouders. Ze lijkt een keurig leven te leiden, maar intussen verstopt ze op de zolderkamer de reparateur van haar naaimachine. De verrukte mevrouw Blossom weet haar geheime minnaar daar 3 jaar te verstoppen. En ondertussen hield ze haar man bezig met tips bij het aankopen van aandelen. En die tips die krijgt ze van haar ondergedoken bijslaap. Tot er een privédetective op haar spoor komt. Ritz Ortolani is inmiddels geknipt voor dit soort sluipwerretjes en valkuilen. Hij schrijft ook weer een paar liedjes waarin zijn gevoel voor melodie goed uitkomt. De rockgroep, The Spectrum, zingt Let's Live for Love. Jack Jones vertolkt The Way That I Live. En Shirley MacLaine neurt mee met het hoofdthema The Bliss of Mrs. Blossom. De teksten zijn van Ortolani's vaste buitenlandse schrijver Norman Newell. En op de plaat staat ook een nummer van Jeffrey Steffens dat door de New Vaudeville Band wordt gebracht. I think I'm beginning to fall in love. En het alles hoort u nu met een studioorkest dat onder leiding staat van Ritz Ortolani.

Dat was muziek uit de film The Bliss of Mrs. Blossom van regisseur Joseph McGrath. En de componist stond centraal in deze aflevering, namelijk Ritz Ortolani. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg en technisch afgewerkt door Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Voor de vierde keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Georges Delerue. Deze componist Georges Delerue begon zijn filmcarrière dankzij de Nouvelle Vague, de revolutionaire filmstroming, die experimenteerde met realistische onderwerpen in nieuwe vorm. In 1964 maakte hij de muziek bij L'Insoumis van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt hierin de gedroste legionair uit het Franse Vreemdelingenlegioen. De opstandige, betekenis van L'Insoumis dus, al uit de Engelse titel van de thriller Unvanquished. En hier duikt hij dus op in Algiers, waar hem wordt gevraagd een kidnapping te regelen. Van Delerue's score is een korte suite met dramatische muziek bekend, maar wij draaien een melancholiek stuk jazz. Titel: La Fête Triste.

een jazzy stuk, La Fête Triste, afkomstig dus uit de film L'Insomnie. Philippe de Broca, regisseur van actiefilms met een komische inslag, werkte vanaf zijn debuut, Les Jeux d'Amour in 1960, samen met componist Georges Delerue. In de vorige uitzending met muziek van Delerue hebben we daaruit drie thema's gehoord. Zowel regisseur als componist kregen succes. En dat resulteerde in een grootse avonturenfilm in 1964, L'Homme de Rio. Omdat de film met Jean-Paul Belmondo in de hoofdrol meteen in het buitenland werd uitgebracht, staat hij ook bekend onder de internationale titel Dead Man from Rio. En in de Verenigde Staten draaide hij zelfs in de nagesynchroniseerde en in de Frans gesproken versie. De combinatie van spanning en humor met de locaties van Parijs en het net gebouwde Brasilia, de nieuwe hoofdstad dus van Brazilië, zorgde voor een sensatie. Belmondo is de held die met veel bravoure en aplomb de moeilijke situaties oplost, terwijl hij het spoor volgt van de ontvoerde Françoise d'Orliac. En dat voert hij, dat spoor, tot in Rio de Janeiro. Overigens is deze Françoise d'Orliac gespeeld door de zus van Catherine Deneuve. Delerue volgt in zijn muziek alle stemmingen en landen waar Belmondo doorheen gaat. U krijgt een selectie uit de jazzy stukken en de bossa nova's uit de Braziliaanse sferen.

U luistert naar de Concertzender en dit is het programma The Sound of Movies. En het afgelopen half uur heeft u geluisterd naar muziek van de Amerikaanse componist Patrick Williams. En dit was zijn soundtrack bij een komische liefdesfilm en die heet It's My Turn. En dan gaan we nu verder weer met muziek van Patrick Williams. De volgende soundtrack is van de film Marvin and Tige. En dat is een dramatisch meesterwerk van Eric Weston uit 1982. En in deze film waren de hoofdrollen weggelegd voor John Cassavetes en Billy Dee Williams. En u hoort een studioorkest onder leiding van de componist Patrick Williams. En verder hoort u jazzgitarist Earl Clue en Ralph Grierson op piano, Neil Steubenhaus op de bas, Harvey Mason op de drums en Carlos Rios speelt gitaar.

U luistert naar de Concertzender en het programma heet The Sound of Movies. En het laatste al half uur heeft u geluisterd naar muziek van Patrick Williams uit de film Marvin and Tige. En dit programma is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. In de serie Jazz in de Film staat dit uur de Amerikaanse componist Johnny Mandel centraal. Eerst muziek van de film I Want to Live, een crime drama van Robert Wise uit 1958. De film gaat over Barbara Graham, een vrouw die altijd in slechte cafés te vinden is, en over een moord op een oudere dame, gepleegd door enkele mannen die ze uit het café-circuit kent. Barbara Graham wordt gespeeld door Susan Hayward. En we horen het studioorkest onder leiding van Johnny Mandel. Met Bill Holman, tenor en bariton sax, Joe Maney, alt sax, Jack Sheldon, trompet, Russ Freeman, piano, Larry Bunker, vibrafoon en drums, Harry Klee, fluit en piccolo, Abe Most, klarinet en Al Hendriksen, gitaar. The Jazz Combo from I Want to Live onder leiding van Gary Mulligan.

U luisterde naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor de film van Jeremy Kagan uit 1985, The Journey of Natty Gann, uitgevoerd door een studio-orkest onder leiding van de componist. Volgende week in ongehoorde scores opnieuw The Journey of Natty Gann, dan hoort u de score die wel werd gebruikt voor deze film, gecomponeerd door James Horner. Samenstelling van dit uur, Kees Hoogenberg.

Muziek uit de soundtrack van Ocean's 12 van de regisseur Steven Soderbergh. Goedemiddag, welkom tot 4 uur bij een nieuwe aflevering van Let's Movie hier op Radio 6. En vandaag dus de soundtrack van Ocean's 12. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001, die ook werd geregisseerd door Soderbergh. Ocean's 12 was in de Verenigde Staten een groot succes, maar viel minder goed bij de recensenten. Dat is te horen onder meer in dit nu volgende citaat uit cinema.nl. Eerder dit jaar werd Amsterdam in staat van opwinding gebracht. Julia Roberts, George Clooney en Brad Pitt waren in de hoofdstad te zien tijdens de opname voor Ocean's 12. Meer dan plaatjes van goed gemutste acteurs op mooie locaties heeft de opvolger van Ocean's 11 niet te bieden. Aldus dit citaat uit cinema.nl. Een verklaring voor de tegenvallende kritieken die is te vinden op filmmuziek.be. Dit is de recensie van Arvid Vossen. Vooral als het op het plot aankomt, is de teleurstelling wel te begrijpen. Qua sfeer en montage is de film daarentegen opnieuw schitterend. En veel is te danken aan de psychedelische soundtrack van David Holmes. Van David Holmes had nog niemand enkele jaren geleden gehoord. Maar zijn naam linkt zich toch al aan een groot aantal producties. Hij is afkomstig uit Belfast en startte als DJ van soul en R&B in Belfast. Naam maakte hij als producer voor acid house en techno muziek. In de jaren 90 evolueerde zijn stijl naar meer jazzy en psychedelische soundscapes. Hij maakte de dancehit The Nero, dat Ennio Morricone's thema uit de film Once Upon a Time in America samplede. Zijn songs werden systematisch gebruikt in films en trailers voor onder andere In the Name of the Father, The Game en Meet Joe Black. Maar het was zijn audiodocumentaire over New York, vol met gesampelde filmmuziek, dat zowat zijn cv werd voor de Hollywoodfilm Out of Sight van Danny DeVito. Daarna volgden Ocean's 11, Analyze That en dan nu Ocean's 12.

Washington, zo'n 2000 kilometer, op zoek naar haar vader. Nadat ze weggelopen is bij haar pleegvader. Ze raakt bevriend met een wolf. En zo staat ze ook op de poster van de film, met haar arm om die wolf geslagen. Samen hebben ze prachtige avonturen. En vinden vader, natuurlijk. Aan het eind van de film eindigen ze in een hartverscheurende omhelzing op een bergweg.

Zag u het voor u, de hartverscheurende omhelzing op de bergweg? U luisterde naar de filmmuziek van The Journey of Natty Gann. U luisterde naar de muziek van James Horner. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg. Tot slot van dit uur, ongehoorde scores, nog enkele delen uit de afgewezen score voor The Journey of Natty Gann, muziek van Elmer Bernstein.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 7 in de reeks jazz en een film over Andrew Previn. In 1961 naderde de tijd van de onbezorgde comedies in Amerika bijna zijn einde. Maar Paramount Studios produceerde er nog eentje in die mooie ongekende luxe. In The Comedy of Errors van Joseph Anthony, All in a Night's Work, is Shirley MacLaine, net bekroond voor haar sterrol in The Apartment, een meisje van de uitgeversfirma dat een hotel ontvlucht, slechts gekleed in een handdoekje. In dat hotel is bovendien een moord gepleegd. Aan Dean Martin, net gescheiden van zijn partner in lolligheid Jerry Lewis, de taak om zo serieus mogelijk jacht te maken op de mogelijke aanstichtster van alle verwarring. Andrew Previn had al op zijn 22e zijn eerste Oscar-nominatie binnen voor de muziekbewerking van liedjes van Harry Ruby en Burt Calmer in Three Little Words. In 1954 volgde een nominatie voor de filmadaptatie van Cole Porter's Kiss Me, Kate. Daarna voor zijn eigen filmmusical It's Always Fair Weather. In 1959 kwam een echte Oscar voor de muzikale supervisie van Lerner's & Lewis' Gigi. Een paar jaar later weer gevolgd door zijn tweede Oscar voor de bewerking naar film van Gershwin's Porgy and Bess. In 1961 werd hij genomineerd in alle drie de muziekcategorieën tegelijk, namelijk muziekbewerking voor Bells Are Ringing, eigen originele score voor Elmer Gantry en beste liedje voor Faraway Part of Town uit Pepe. Er was geen muzikalere componist in Hollywood dan Andrew Previn. Voor de komedie All in a Night's Work wilde Previn niet al te grappige muziek componeren. Het zou een dubbelop effect geven dat elke angel uit de misverstanden zou halen. Daarom schreef hij vooral elegante salonmuziek die netjes opgevoede jeugd van de dansles zal herkennen. Over de film All in a Night's Work uit 1961, de muziek van Andrew Previn, en hij dirigeerde hier uiteraard zelf het studioorkest.

Muziek van Andrew Previn uit de film All in a Night's Work uit 1961. Het meisje en de twijfelaar luidt de geestige vertaling waaronder het romantisch drama Two for the Seesaw in Nederland werd uitgebracht. Een seesaw is een wipwap. Dat zou net te dubbelzinnig klinken, hoewel wippen in 1962 nog gewoon een kinderspelletje was. Een twijfelaar is een bed waar net geen twee personen in passen. Dat is wel echt een woord uit de jaren 60. Het gevolg dat je of op elkaar moet liggen of alleen slapen. Two for the Seesaw is een film uit 1962 van Robert Wise, de muzikale regisseur van West Side Story van een jaar eerder. Het verhaal gaat over een jurist die doelloos door New York zwerft, gespeeld door Robert Mitchum, sinds zijn vrouw van hem wil scheiden. In Greenwich Village loopt hij net zo'n outcast tegen het lijf. Een povere danseres, net als in All in a Night's Work, gespeeld door Shirley MacLaine. Samen proberen ze er iets van te maken. Andrew Previn schreef er een zwoel nachtelijke score voor, inclusief een veelzeggende ballade, Second Chance. De tekst is van Dory Langdon, later bekend als Dory Previn, de vrouw van. Jackie Kane zingt het nummer waarvoor de Previns een Oscar-nominatie kregen. Dit is allemaal over de film Two for the Seesaw uit 1962. Andrew Previn dirigeert een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, trompet, Ronald Lang, tenorsax, Dick Nash, trombone, Ed Lustgarten, cello.

In de Sound of Movies bij de Concertzender vandaag in het teken van Andrew Previn voor de 7e keer in de serie Jazz in de Film. Ten slotte uit de film Two for the Cecil zijn muziek uit 1962. Hij dirigeerde hier ook een studioorkest met als solisten Johan Ramsey, Ronald Lang, Dick Nash en Ed Lustgarten. De Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld zoals altijd door Kees Hogenberg.

Bij de Concertzender kunt u weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 323ste keer jazz in de film. En voor de 7e keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van Georges Delerue. Op een langspeelplaat paste vroeger zo'n 30 tot 40 minuten muziek, maar vaak is er veel meer muziek opgenomen waarvoor destijds geen ruimte was op het vinyl. Wanneer er plannen ontstaan om een soundtrack opnieuw uit te brengen, op cd dan in dit geval, wordt er op de originele tapes vaak extra muziek aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de cd met de bande originale du film die dit jaar verscheen van de actiefilm L'Homme de Rio. Philippe de Broca regisseerde in 1964 Jean-Paul Belmondo als Durval in een spionagefilm die zich voornamelijk afspeelt in Brazilië. Delerue, de componist van dienst, schreef oorspronkelijk een ouverture van meer dan 3 minuten voor de titelrol. In de uiteindelijke montage van L'Homme de Rio kreeg de générique, zoals de Fransen de main title noemen, een veel kortere variant. Maar nu kunnen we dus Delerue's eerste opzet laten horen en het nummer heet Patacuda en het wordt gedirigeerd door de componist zelf.

In 1977 maakte de Belgische regisseur Jean-Claude Tramon zijn eerste film, Le Point de Mire. Het is een politieke thriller naar het boek Le Photographe, die voor de internationale markt de titel Focal Point kreeg. Al deze titels duiden op het zoeken naar focus door een persfotograaf. En deze fotojournalist komt onder verdachte omstandigheden om en zijn weduwe, gespeeld door Annie Girardot, gaat zelfstandig op onderzoek uit. Maar niemand blijkt te vertrouwen. Georges Delerue componeerde een score vol verwijzingen naar personages en situaties in verschillende stijlen. Hieruit draaien we twee thema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Delerue. Het eerste is een jazznummer dat als cocktailachtergrond wordt gebruikt en het tweede begint als spanningsmuziek om uit te monden in een motiefje in driekwart smaart voor de weduwe wier point of view bepalend wordt voor de plot van Le Point de Mire uit 1977.

Regisseur François Truffaut leert in de eerste jaren van de Nouvelle Vague, rond 1960, Georges Delerue kennen. Truffaut vindt in Delerue zijn lijfcomponist. Hoewel Delerue vooral goed is in geserreerde, klassiek aandoende muziek, smokkelt hij waar mogelijk jazzy stukjes in de films van Truffaut. We zetten enkele thema's achter elkaar uit drie films die Truffaut begin jaren 80 maakte. In 1980 regisseert de cineast Catherine Deneuve en Gérard Depardieu in Le Dernier Métro. De thriller speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waar een theaterdirecteur onderduikt in zijn eigen schouwburg. Om het naargeestige Parijs tijdens de Duitse bezetting te schilderen, zet Delerue een jazzy toon in. En dan volgt een stukje source music uit La Femme d'à côté, een liefdesdrama uit 1982. Hierin speelt Gérard Depardieu tegenover Annie Girardot. En ze hebben vroeger een relatie gehad en komen, inmiddels met anderen getrouwd, toevallig naast elkaar te wonen. De tuin verbindt beide huizen, wat voor spanningen zorgt natuurlijk. En bij een gardenparty klinkt vrolijk aandoende jazz. En als laatste hoort u twee thema's uit Vivement Dimanche. Truffaut draait de film in 1983 en ook hierin speelt Annie Girardot de hoofdrol als secretaresse, nu tegenover Jean-Louis Trintignant haar baas. Ze ontwikkelen een romance midden in een moordmysterie. De man wordt ervan verdacht de geheime minnaar van zijn echtgenote te hebben gedood, maar zijn loyale secretaresse helpt hem. Voor de dubieuze rol van die echtgenote weeft Delerue jazzy schema's door zijn spanningscores. Delerue dirigeert een studioorkest in Le Dernier Métro, La Femme d'à Côté en Vivement Dimanche.

Muziek was dit van Camille Saint-Saëns voor de film L'Assassinat du Duc de Guise. U hoorde het ensemble Muziek Oblique. De nieuwe muziek van Arthur Honegger, muziek voor Napoleon. Een spectaculaire historische Franse film van Abel Gance uit 1927. Uitvoerende het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.